0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van deze zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. En er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie dat we mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet. Ze kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een zeldzame maar ernstige complicatie van het virus. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gebeten. Eerder dit jaar overleden al 2 Nederlanders aan het virus. In België is het Westnijlvirus al wel vastgesteld bij vogels en paarden, maar voorlopig is er geen mens in België besmet geraakt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in de Nederlandse stad Nijmegen. Hij kreeg het lintje van de burgemeester voor zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Alex en zijn broer Eddie Van Halen groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog altijd verbonden voelt met de stad. De band Van Halen scoorde hits als Jump en Running with the Devil en bestond bijna 50 jaar tot eind 2020 toen Eddie overleed. Op Waregem Koersen is een paard gewond geraakt. Tijdens de steeplechase verstuikte het dier zijn kogelgewricht. Het is ter plaatse in het gips gezet. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia toont het ongeval aan dat de risico's voor paarden nog altijd groot zijn. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de 2 dodelijke incidenten van vorig jaar bij Waregem Koersen. Toen stierven 2 paarden na een ongelukkig geval bij een hindernis. Sindsdien zijn enkele hindernissen aangepast en is het aantal paarden per race teruggebracht van 14 naar 12. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht en minstens 13 graden. In de ochtend eerst opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Nog altijd overwegend droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, maar kunnen nog niet binnen in het pand waar het incident plaatsvond. Mogelijk zijn daar nog gewapende daders aanwezig. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. De politie houdt ook een zoekactie. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran de afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Duitsland beschuldigt Rusland van het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Naar Duitse normen is dat een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland noemt de beschuldiging een verzinsel en zegt dat er een gepaste reactie zal komen. President Poetin noemt de Duitse sancties een zware fout. In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op een bui aan de kust en in het noorden. Op andere plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag bewolkt met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd, die ik niet ben vergeten. Als beginnend kunstenaar, weinig talent nog weliswaar. Een koude zolderkamer, met een bed, een tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was

poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht, en gaf mij inspiratie. De liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam,

leefde met de dag. Het was soms een hard gelach als er geen geld was om te eten. Voor een appel en een ei verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden wij weer brood, wat kaas en rode wijn. De kachel kon weer branden.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 35 zwaar gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en aanvallen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln, dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten. Normaal zou de missie maar 4 of 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Na een tijdje kwamen er klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya in Thailand. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied afgezet. Op het terrein zijn een vleesfabriek en een boksschool gevestigd. Die panden worden door de politie doorzocht. Het is niet duidelijk of de daders nog binnen zijn. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt erna dat overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofeva uit Oezbekistan. Het weer. De dag brengt zon en wolken aan de kust en in het noorden kan het wel regenen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Annelies van der Linden en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: BIBAT, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt de eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij dus later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, dat zegt Philip de Krok van BIBAT.
2: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en de recyclage zult moeten betalen.
0: Je kan het serienummer van je thuisbatterij zelf controleren op de website van BIBAT. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De schietpartij vond plaats op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En ook aanvallen op Kuwait en Bahrein. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open Tennis. En dan zitten we in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2-6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te gaan naar de 2e ronde. Maar zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk Sunderland. De afgelopen 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land die sluit morgen om middernacht. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op wat buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Lode. Radio BNE. Goedemorgen, ik was meteen klaarwakker door een dikke spin die op zoek was naar een ander exemplaar om te paren. Ook dat is september. Welkom.
4: Radio BNE, klaarwakker.
5: Herbert Verhaal.

Funny Funny betekende de doorbraak van de suite in 71. En de kans zit er dik in dat die plaat volgende week voorbij komt in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Het hangt ervan af hoeveel stemmen dat lied krijgt en daarvoor doen we graag een beroep op jou. Graag je drie favorieten doorsturen via Radio BNE op VRT Max. Staat het lied niet tussen de keuzemogelijkheden, dan kan je het zelf toevoegen. Succes!

In november wordt Marco Borsato opnieuw in de rechtszaal verwacht. Hij wil dat de kosten van zijn voorbije strafzaak 391.000 euro aan advocatenlonen door de staat worden betaald.

Manfred Mann tot bijna 14 minuten over 6. 2 september vandaag, diezelfde dag was heel bijzonder in 1944. Geallieerde troepen bereikten dan de Belgische zuidengrens, staken die over wat het begin betekende van de bevrijding van België en Vlaanderen. Brengt ons naadloos bij de grootste klassieker van Vera Lynn. In die Tweede Wereldoorlog werd ze ook Forces Sweetheart genoemd. Zij was de morele opkikker van de soldaten.

Matthias Mesmans blaast deze dagen allicht een beetje uit van zijn passage in de musical Doornroosje. Het is 6:50. Wat denk je van nog wat inspiratie voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70, die we hier volgende week uitzenden? Ook voor dit nummer van Casey and the Sunshine Band kan je stemmen. Keep it, come in love.

KC en de Sunshine Band. Sinds maandag kan je hier het lied van je leven aanvragen in Klaarwakker op Radio BNE. Een nummer waar jij een bijzondere band mee hebt. En er komen heel leuke aanvragen binnen voor de meest uiteenlopende redenen. Van herinneringen aan de studentenjaren tot de enige echte openingsdans. Wat is bij jou het lied van je leven? Antwoorden zijn welkom via VRT Max.

Gilbert Montagnier. Ik begon dit programma met mijn getuigenis over de eerste dikke spin bij ons thuis. Christine Akkaert uit Brugge vertelt in een berichtje dat haar dochter daar een fobie voor heeft, voor die spinnen. En wat vond haar broer Jonathan dan tof om te doen? Een kroontje van een tomaat op haar stoel leggen. Als ze haar stoel dan naar achteren schoof, dan klonk er een kreet van haar en het gelach van haar broer Slobber. En wie wordt daar wakker met een saxofoon vol goesting?

Percy Sledge uit 66, maar ook uit 87. Want toen kreeg het nummer een tweede leven dankzij de reclamespot voor het bekend jeansmerk. Het is 7:04. Wordt er bij jou thuis veel gepraat tijdens het ontbijt? Bart Peters gooit deze vraag op tafel. Zou Bono van U2 weten hoe je een planeet kan redden?

0: Peters heeft een nieuwe single uit. We zijn ermee bezig. En nu gaan we sterren kijken met Earth, Wind & Fire.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.

Nee, geen voorkeursbehandeling als het over sterren gaat. Ze zijn er voor iedereen. Mooi nummer van Earth, Wind and Fire. Dat misschien wel je stem krijgt voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Die heerlijke muzikale kuur krijg je hier volgende week. Komend weekend zijn er weer tal van buitenactiviteiten. Zo meteen eens horen of de organisatoren op beide oren kunnen slapen als het over het weer gaat.

0: Rita Pelskoek, vrij vertaald de blonde van ABBA. Het is 7:15. Hey David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Hier is het droog. Is het overal zo?
1: Ja, op de meeste plaatsen zie ik toch droog weer. Nu, het kan wel zijn dat er lokaal een beetje neerslag valt vandaag. Dat een buitje of zo, maar op de meeste plaatsen zal dat droog blijven. Mm-hmm. Met een wisselende tot soms zwaar bewolkte hemel. Vooral in de loop van de namiddag wordt het toch wel op meerdere plaatsen zwaar bewolkt. Met temperaturen die schommelen rond een graad of 20 vandaag. Met een wind die zwak tot matig is. 2 tot 3 beaufort uit het zuidwesten tot westen. En dat is aan zee dan 3 tot 4. Volgende nacht temperaturen rond een graad of 17. Dus een zachte nacht. De bewolking neemt verder toe. En dan staan we eigenlijk morgen en overmorgen voor toch dagen met veel bewolking. Met misschien wel een aantal plaatselijke opklaringen. Dat zou vrijdag namiddag of vrijdagavond vanuit het westen alweer opklaren. De temperaturen blijven ongeveer op een 1. Maar het wordt toch een beetje warmer, ondanks die bewolking. En ook de kans op wat regen, zowel morgen als overmorgen. Overmorgen nog wat meer dan morgen. Maar toch, we zitten een beetje aan de zachte kant van die storing die over ons land hangt. En dat betekent 23 graden op veel plaatsen toch wel. Zaterdag zakt het dan naar 21 graden, maar het is wel zonnig. Of toch krijgen we veel zon. De wind die morgen en overmorgen aanwakkert naar een 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5 voor zuidwest, die gaat dan weer wat liggen. Draait dan wel naar het westen en daardoor is het wat koeler. Maar zondag halen we dan weer 24, 25 graden.
0: Mm.
1: Gisteren stond nog plots tot 6, 27 graden op de kaarten. Maar dat lijkt terug afgezwakt naar 24. Dat is ook meer dan genoeg. Mooi weer. Dus ja, het weekend ziet er mooi uit. Na zomers zou je kunnen zeggen. Zeker wat zondag betreft. Als je naar de temperatuur kijkt. Maandag zitten we ook nog met 3, 24 graden. Daar kan al eens een plaatselijk buitje in zitten of een onweersbui. Maar vooral dinsdag en woensdag stijgen die kansen wel op neerslag. En dan gaat het kwik ook naar beneden. 20 graden nog dinsdag. En woensdag, donderdag, vrijdag zitten we rond 18, 19 graden. Dat plaats ik nog 20.
0: Dat vind ik een bijzonder moment. Zo die grens van die 20 verlaten.
1: We zitten... Maar inderdaad. Het gaat dan terug naar een... een 19, 20 graden. Ja, die 25, dat wordt dan wel moeilijker. Dat kan nog hoor. Ik herinner mij nog dagen in oktober met 25 graden. Die worden dan wel zeldzamer. Maar klimatologisch kan dat nog wel. Mm-hmm. Maar het lijkt er dan op dat we een beetje lichtwisselvallig weer krijgen. Maar er zit veel onzekerheid in de weerberichten. Ik zie dat al dagen. Diverse scenario's worden berekend. Dus het is niet het moment om eigenlijk stellige uitspraken te gaan doen op lange termijn. Zelfs op korte termijn sluit ik verrassingen niet uit. Dus, maar dat is de tendens die ik meer meegeef. Dus voorlopig dan na dat weekend toch wat meer wisselvalligheid in de verwachting. En ook onzekerheid.
0: Prima. David, bedankt. En tot straks 7:45.
1: Tot dan.

Irvingtons in zwart-wit tot 7:09. Veel kleur zag ik in en rond de acaciaboom waar Johan Verminne graag onder zit en daar zijn blog schrijft voor zijn website. Nu, de teksten die hij daar op die plek schreef en schrijft worden binnenkort verzameld in een nieuw boek, Onder de Acacia.

0: Electric Light Orchestra. Sinds maandag kan je hier het lied van je leven aanvragen. En daarvoor worden we na het nieuws in Waarschoot verwacht.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6,500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Er komt opnieuw een vijfdaagse staking in de gevangenissen. En de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Goedemorgen, van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
1: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen aanwerven, moeten meer administratie afhandelen en zien ook de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Voor een beperkt aantal knelpuntberoepen kunnen iets langer opgeleiden wel nog aan de slag. De daling zit vooral in die categorie. En het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
0: Steven, dankjewel. Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en ook over het personeelstekort en de veiligheid. Maar er zijn geen garanties gekomen voor een oplossing op korte termijn, dat zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen. Om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen. Je loopt vooral risico als je de batterij online hebt gekocht, zegt Philippe de Krok van Bebat.
3: Het risico zit natuurlijk ook het meest bij die online bedrijven die dergelijke batterijen ook verkopen. En die zich niet in België hebben aangemeld bij Bebat en die dus dofjes ook niet die milieubijdrage hebben betaald om die kost af te dekken. Wij proberen die bedrijven ook als Bebat op te sporen en desnoods daarvoor samen te werken met OVAM-dienst handhaving. Maar dat is niet eenvoudig om dat achteraf te proberen te regulariseren.
0: Je kan het serienummer controleren op de website van Bebat. Als het nummer niet geregistreerd is, dan is de gratis ophaling en recyclage niet geregeld en dan draai je als eigenaar zelf op voor de kosten en die kunnen oplopen tot zo'n €300 voor de grote thuisbatterijen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daarbij vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft ook al gereageerd met onder meer aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En intussen is het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar maximum 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In het grensgebied tussen Tibet en Nepal is de weg heropend die leidt naar de grenspost. Die was helemaal weggespoeld na de vloedgolf van vorige week. In het gebied wordt nog altijd gezocht naar duizenden vermisten. De dodentol in Nepal staat intussen op meer dan 1000, maar aan de Chinese kant zijn dat er nog altijd maar 16. En die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Dat zegt correspondent Roland Smit.
4: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
0: Twee sportberichten. We beginnen met tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2-6-4. Bij de mannen moet Zizo Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk dus Sunderland. De voorbije 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester

0: vraagt nu meer papierwerk en ook de sectoren waarin die migranten terecht kunnen werd beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Lode. Op de binnenring rond Brussel, 25 minuten filegoven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
1: Een heel goeiemorgen.
4: VRT.

Steno. En dat gemis is zeker aanwezig bij veel ouders die nog even moeten wennen aan de nieuwe situatie. Hè. Zoon of dochter lief naar de opvang of naar school. Maar kijk, het is al woensdag en de kinderen hebben alweer een halve dag verlof.

0: I Can Tina Turner. Elke ochtend maak ik rond 7:15 graag plaats voor het lied van je leven. Ik bel ervoor naar Waarschot. En ondertussen kan je samen met Lindy en de Wespen nog wat terugmijmeren naar die warme, hete zomerdagen van 2026.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te veel, nog een bol, dikke lol, hier in de tent. Op de pier, groot vertier, 1000 kleine keffers.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Lenny en de Wespen. Goedemorgen, Edwin van de Veire in Waarschot.
1: Goed, ja hoor. Ik hoor van een andere radio op de achtergrond. Het is heel raar. Nu niet meer. Goed, zegt hij maar, Herbert.
0: Ja. Ah, maar dat was de muziek van Lenny en de Wespen tijdens ons voorgesprekje. Dan zit dat nog een beetje in je telefoon. Hè. Maar nu kan je... Okay. Ja, laat je maar gaan. Het lied van je leven. We zijn reuze benieuwd.
1: Ik had de Don't Stop van Fleetwood Mac aangevraagd. Het is de AP Rumors, u wel bekend. Waar ook Go Your Own Way op staat. Nog meer bekend. Maar ik kon er ook gewoon anders hebben gekozen. All Right Now van de Free. Of iets anders in de jaren 70. Of Tina Turner. Of CCR. Of dergelijke meer. Dus het is nu Don't Stop geworden. Het is een heel goed nummer. Heel goede rug. Fleetwood Mac ook. Ja. Ook populair bij de jeugd zelf, Fleetwood Mac.
0: Ja. Ook mijn kinderen hebben zeker. Dat op vinyl liggen, sowieso. Ja, maar zeg, en dat zijn dan jouw jeugdjaren, Edwin?
1: Mijn jeugdjaren, ik ben geboren in 65. Het jaar dat de Satisfaction van de Rolling Stones is uitgekomen, opgenomen in juni, release in september, dus ja. Ook goed naar Mick Jagger, maar die luistert niet.
0: Hoor ik daar een muziekfreak?
1: Freak? Nee, ik heb ooit. Ik zie dan al het weer. David Duchanou, Milt mij soms eens. Ja. Ik heb al een mail naar mij hoor, David te gaan over. De professor, goed. Ook sport, ja, wielrennen, voetbal, zelfs de tafeltennis in de competitie. Nog tegen de grote, Jean-Michel Seyver gespeeld. Hij was nog klein, ik was 14, hij 10. Dus ja, goed. Ik ben even goed of even slecht gebleven. Ja, het was een komeet, hè. Beste van de wereld. Jean-Michel Seyver, dus ja.
0: Edwin van de Veire, een vat vol verhalen. Fleetwood Mac staat klaar voor jou, geniet ervan man.
1: Dat is goed, bedankt.
0: Dag.
1: Tot ziens, hè.

0: Fleetwood Mac voor klaarwakkere Edwin uit Waarschoot. Leuk om te zien dat het lied van je leven wordt gesmaakt, hè. Er zijn al heel veel aanvragen voor de komende dagen en jij hebt er vast ook een lied van je leven. Laat maar komen via Radio BNE op VRT Max.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
15: Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.
16: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
16: Amai.
18: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
16: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Krevel.
20: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
19: Krevel. Leef beter.

Gisteren kreeg ik nog een mooi bericht van Bart Bergs uit Boogschot. Hij bewaart mooie herinneringen aan het programma TV Tam Tam dat Isabelle A. destijds presenteerde, ergens eind jaren 80, begin jaren 90. En blijkbaar zong ze daarin ook iets over de boekenboom. Juliane Welding, zij schrijft boeken, is ook homeopaat. En in de jaren 80 luidde ze bij ons de avondklok met dit liedje Geh nicht in die Stadt.

Juliana Wijlding, deze zomer werd 70, 70. Hè? Het is 7:58. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook.

0: Sinds zaterdag deelt Bella Perez haar titel van zomerhit-recordhoudster met de dames van K3. Me and You met Jordi Bernal was haar eerste bekroonde zomerhit. Er volgden er nog vier: Enamorada, Light of My Life, Que Viva La Vida en Ave Maria.
1: Volgende week op Radio Bene, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio Bene op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio Bene.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Goed. Zottekes. Wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

Aha, vorig jaar lag de sleutelbos van Gérard Lenormand op 163 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Zometeen onze weerman na een knallend vuurwerk van Senna en Sven Versteeg.

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, misschien nog eens terug mijmeren naar gisteravond. Zo'n mooie zomeravond. Echt waar, zonnig, mooie wolken. Ik heb zo genoten en het was nog, ik denk, 22 graden of zo. Krijgen we dat opnieuw vandaag?
1: Nee, dat zal iets minder zijn, want er zijn soms meer wolken. Nu, vanavond misschien dat het toch wel opnieuw wat aan het opklaren is. Mm-hmm. Of zal opklaren. We starten met relatief veel zon. Er zijn hier en daar wolkenvelden ook. Dan nemen de wolkenvelden wel de overhand. Daar kan ook plaatselijk een drup uitvallen. Een beetje lichte regen. Het blijft beperkt, maar het kan wel. Temperaturen rond 20 graden, nog op 20, 21. Een zwakke tot matige en dan zeer latermatige wind ook uit het zuidwesten. Met vanavond en vannacht dan geleidelijk aan zwaar bewolkt weer. Overal dan met 17 graden, dus een zeer zachte nacht. Morgen 22, 23 graden, maar veel wolken. Waar ook wat regen kan uitvallen. En hetzelfde voor vrijdag. Mogelijk vrijdagnamiddag, zo niet vrijdagavond, dat er opklaringen verschijnen. De wind neemt ook toe morgen. Rukwinden tot 50, 55 kilometer per uur. Aan zee is dat zelfs 60. En vrijdag aan de kust zelfs tot 70. Waar wij dan... Enfin, wij bedoel, ik ben van de kust. Maar bedoel, waar het binnenland dan rond 50, 55 blijft hangen. Dat is een zuidwest, vrijdag zuidwest tot westenwind. Maar dat is toch die opklaringen die dan later vrijdag, het zijn namiddag, het zijn avond, binnenschuiven vanaf het westen. Ja, die zijn dan een voorbode van een behoorlijk weekend. Met wel een afkoeling zaterdag naar 21 graden, omdat de wind wat draait naar het westen. Wat koeler lucht binnenkomt, maar de zon maakt veel goed. Zondag zitten we rond 24 of plaatselijk 25. Met ook dan behoorlijk wat zon, wat wolkenvelden ook. Maandag ook nog rond 24 graden met een mix van zon en wolken. En mogelijk al een regen of plaatselijke onweersbui. En dan, als maandag nog niet is, dan komt dinsdag en woensdag ook nog om dat goed te maken. Zodanig dat iedereen zijn regenput weer wat meer gevuld geraakt. Want dat zal op die dagen dan volgens de laatste berichten gebeuren. Verder in de week, donderdag, vrijdag, is het dan... Misschien een beetje minder wat neerslag betreft. Maar het is intussen al wel afgekoeld. Hè. Vanaf dinsdag gaan we naar 20 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag 18, 19. Kempen misschien nog 20. Dus ja, dat kan wel tellen. En ook de dagen daarna, het weekend van 12, 13, zitten we ook zo rond een graad of 20. Kans op een paar buien. Dus ja, dat gaat zo verder eigenlijk tot... quasi half september. Daarna zullen we wel zien wat er gebeurt. Dat is niet het moment om eigenlijk heel ver vooruit te kijken. Er is al dagen dat ik zie dat de weercomputers eigenlijk niet stabiel zijn. Er worden zeer veel verschillende oplossingen berekend. Dus vat het weerbericht een beetje samen in grote lijnen in je hoofd. Maar want het zou wel eens kunnen dat te veel details geven, dat dan toch helemaal niet juist is. Maar de tendensen die ik vertel over het weekend dat beter zal zijn, over het feit dat we de komende dagen geleidelijk aan wat warmer, maar bewolkter weer krijgen met wat neerslag. Ik denk dat dat wel juist is en daarna zien we wel.
0: Ja, maar na ons weerpraatje van gisteren, je zei toen 25 graden voor zondag, een paar uur later stond jouw hoofd naast een krantenkop 27 graden en een later op de dag 29 graden. Ik dacht, wat gebeurt er?
1: Ja, die 29 is nooit van mij gekomen. Ik heb dat trouwens ook op geen enkele weerkaart gezien. Dus ik weet niet van waar dat kwam. Het krantartikel, het stond op HLN. Zij werken ook met meerdere bronnen soms. En ja, in de citaten is dat niet altijd duidelijk wat van mij komt. In de titel of zo gaat men dan natuurlijk de hoogste waarde zetten. Maar het stond wel in dat ik, in het artikel zelf... Ik weet niet of het een betalend artikel was of niet. Want daar krijgen natuurlijk wel... Ja, de titels zijn spectaculair om mensen dat artikel te betalen voor dat artikel. En dan krijgen we wel soms op sociale media... wat heb je daar gezegd? Terwijl dat niet van mij kwam. Ik had wel gezegd gisteren tot 7... Ja, maar ik wil dat gewoon eventjes uitleggen. Tot 27 graden. Maar kijk, vandaag gaat het maar tot 4,25. En dus vond ik, en dat heb ik ook toen gezegd aan de journalist, ik vond dat nu eigenlijk geen artikel waard na zomer. Oké, mooi weekend, dat is op zich niet uitzonderlijk. Maar aan de ene kant, ik heb gezien dat weerartikels bij de best gelezen artikels zijn in alle kranten, Nieuwsblad, Laatste Nieuws, dus populaire kranten. Ook in Wallonië is dat trouwens het geval. En dus kan men daar blijkbaar maar niet genoeg van krijgen om de weerman zijn mening te vragen over van alles en nog wat over het weer. Maar dat is niet ik die dat spontaan aan kranten gaat zeggen of zo. Daarvoor zijn de weerberichten, wat mij betreft, is dat genoeg. Maar goed, je bent in de media en dan doe je wat je gevraagd wordt.
0: Allee, het is goed. Bedankt voor de puntjes op de i en maak iets voilà van je woensdag, David. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Tot morgen, bye.

heeft gelijk, Stef Bos. Wat kijk ik uit naar zijn optreden op de Costa Pacifica. Daarmee gaan we op Radio Benecruise binnenkort. Elke artiest brengt daar een concert. En daar mag je dan zeker een verslag van verwachten in onze programma's. Het is 6 voor 8.

0: Stan van Samang. Elke weekdag tussen 12 en 1 kan je hier meegenieten van Radio BNE U Vraagt Wij Draaien. Vandaag zijn het de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum Polderparel uit Knokke-Heist die de platen hebben gekozen. En na het nieuws gaan we al even kennis maken.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter. Medi-market.
5: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RTNieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Belgen pendelen van alle Europeanen gemiddeld het langst. En de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Heel goedemorgen. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
1: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen in dienst nemen, moeten meer administratie afhandelen en zien nog de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Middengeschoolden komen alleen maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. En de daling zit vooral in die categorie. Het aantal vragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
0: Steven, dankjewel. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. En volgens de studie is dat ook meer dan we zelf aanvaardbaar vinden. De files spelen mee, maar er zijn ook nog andere verklaringen. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
2: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dichtslipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen. En dat maakt dus eigenlijk dat we dus gemiddeld gezien meer dan een uur onderweg zijn.
0: Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Ze leggen het werk neer van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Verlinde niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven volgens de vakbonden kampen met overbevolking en grondslapers, maar ook personeelstekort en veiligheidsproblemen. Bebat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later dus correct kan worden opgehaald voor recyclage. Een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Philippe de Krok van Bebat.
3: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
0: En die kosten kunnen oplopen tot zo'n €300 voor grote thuisbatterijen. Je kan het serienummer zelf controleren op de website van Bebat. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten. Zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen weer gekeerd.
4: Sinds 10:15 gisteravond mogen mensen de straat weer op. Tot die tijd gold het advies om binnen te blijven. En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
0: Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het daar om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Veerle de Vos, wat weten we daarover?
5: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald. 2 weken geleden liep het tijdelijk staakt het vuren tussen beide landen af. In die tijd zou er een definitief vredesakkoord uit de bus moeten gekomen zijn. Maar daar is voorlopig dus geen sprake van.
0: Veerle, dankjewel. Intussen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar 5 maanden hebben geduurd, maar door de oorlog tegen Iran werd dat bijna dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware vloedgolf van vorige week gestegen tot 1130. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. De meeste doden vielen aan Nepalese zijde. Aan Chinese kant blijft de officiële balans op 16 doden. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen...

0: 2 keer 6, 4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taverner is voorlopig gestopt door de regen. Het weer bij ons gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet EU-burgers die hier willen komen werken. Dat zat vooraan in het nieuws. De regels zijn verstrengd in Vlaanderen. Het vraagt meer papierwerk en ook de sectoren waarin ze terecht kunnen werden beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Bedankt, Lode. Het valt best mee op de weg. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Grembergen. En dat komt door een eerder ongeval.
2: Radio BNE.
3: Radio Bene, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
1: Fijn dat je luistert.

Ja hoor, uit 79. Dus zeker kandidaat voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ja, van love word ik instant vrolijk, hè. Jij ook? Ah wel, stem die dames er maar in. Dat kan op VRT Max. Heel wat ouders hebben gisteravond al een kopie mogen ondertekenen van het schoolreglement. En het volgende nummer van Ingeborg staat daar een beetje haaks tegenover. Niemand kan zeggen wat je doen moet.

0: Klare taal van Ingeborg, het is 8:15. Oeshi Sabbe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij werkt in het woonzorgcentrum Polterparel in Knokke-Heist.
1: Ja.
0: En je staat daar niet alleen, hij laat eens je collega's horen. Klaar wakker allemaal, dat is duidelijk. Hè. Jullie hebben de muziek gekozen vanmiddag tussen 12 en 1 in Radio Bene, uw vraag 2 draaien. Mag ik eens vragen wat jij daar precies uitspookt in het woonzorgcentrum?
1: Ik ben logistiek medewerker van 4e verdieping.
0: En wat houdt dat
1: dus
0: in?
1: Ik zorg voor het ontbijt, middagmaal, avondmaal, een beetje ambiance op het verdiep. Dus ja, een beetje dat.
0: Oh, ik hoor het, ik hoor het. Hoe dankbaar zijn de bewoners naar jouw werk toe?
1: Heel dankbaar. Sommigen een beetje minder, maar de meeste bewoners zijn dankbaar.
0: Ja, tof. Hoe belangrijk is muziek voor die bewoners?
1: Ja, heel goed. Ja, heel veel eigenlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Voor bewoners met dementie is dat ook belangrijk. Ja. Dus ja, ze luisteren iedere dag naar Radio Bene.
0: En die fleuren daarvan op, hè? Je ziet hen dan opfleuren.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe hebben jullie de platen gekozen voor vanmiddag?
1: Ik heb een lijstje gemaakt, rondgegaan eigenlijk en gevraagd wat ze wilden horen. De collega's hebben ook hun favoriete liedjes gegeven. En zo hebben we dat dan doorgestuurd.
0: En wat zit daar zoal tussen? Paartitels?
1: Paartitels, ik weet het niet meer. De Dire Straits.
0: Oh,
1: de, tussen. Mm-hmm. De openingsdans van mijn hoofdverpleegkundige zit er ook tussen.
0: Ah. Enfin, we moeten luisteren, ja. Hè. En waar zullen die bewoners luisteren?
1: Ze zullen luisteren hier in de middag in de leegruimte. Eindelijk tussen 12 en 1 eten we en ze luisteren in de zaal.
0: Radio Bene daar in Knokke-Heist, fantastisch. Geniet ervan en bedankt om mee te doen.
1: Ja, dank u wel.
0: Tadaa.

0: CCR. En heb jij zin gekregen om je met je werkplek, vereniging of vriendengroep ook in te schrijven voor Radio BNE Uw Vraagt Wij Draaien? Dat is tof, hè? Schrijf je maar in. Dat kan op onze vertrouwde stack Radio BNE op VRT Max.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Meer tijd met je vrienden nodig?
10: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
9: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
11: Ching ching!
9: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

Exile. Het is al 8:54. Ruud Jacot ken je, hè? De Surinaams-Nederlandse zangeres, heeft best wel een indrukwekkende biografie. Vandaag is ze 66 en ik denk dat de meesten onder ons haar kennen sinds 93, want toen nam ze deel aan het Songfestival met een boodschap die kon en kan tellen, namelijk vrede.

Net, beenverwarmers, die heb je echt nog niet nodig. Ik zag hier vanmorgen al laarzen en winterjassen voorbij komen. Echt helemaal fout. Zondag halen we misschien wel 25 graden. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. En het gaat traag naar Brussel op de E19. Vanaf Semst een half uur erbij. Radio.

uit de zomer van 61. Johnny, Remember Me van zanger/acteur Johnny Layton. Net wakker, een heel goede morgen. Ik ben er nog tot 9 uur met Klaarwakker. En verder mag je ook weer Katrien van Doorne, Lars de Grote en Vanessa van Hoven door je luidspreker verwachten. We gaan hier voor een toffe woensdag op Radio BNE.

0: gaan.
1: Bart Kael leerde ons roeien op de dansvloer. En wie dat met een witte broek of rok doet, heeft brute pech.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

11 over half 9 werd het met Smokey Robinson en The Miracles. Ben jij bij de langslapers? Ja, dan heb je misschien het lied van je leven gemist. Elke ochtend laat er zo een voorbij komen. Daarom deze vraag: met welk nummer heb jij een bijzondere band? Jouw aanvraag is welkom bij Radio B1. Vind je op 14 Max.

Unit 4 Plus 2, en waarom die groepsnaam? Eerst waren ze met z'n vieren en die werden later versterkt door twee extra muzikanten. Zometeen de Vlaams top 10 van toen. Zal ik al verklappen wie het zal zingen, want dan gaat je radio vast al wat luider. Het is een nummer van Wiltura.

0: Beste mister, en uw aandacht voor een zeer grote meneer.
1: Radio BNR.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: Het was feest in huis als moeder en vader thuis kwamen van de wekelijkse markt in Harelbeke en naast een gebraden kip, kaas en fruit ook een muziekcassette mee hadden. In 85 was het er een van Wiltura, ik heb die nog altijd. Wiltura zingt Elvis Presley. En daarop staat deze Vlaamse top 10 hit van toen. In the ghetto.
4: Radio Bene.

die mag er ook bij, hè, volgende week. Don't let me be misunderstood van Santa Esmeralda. Past zeker in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Jij hebt het mee voor het zeggen als je voor je drie favorieten stemt bij Radio BNE op VRT Max.

0: The Avery Brothers. Meteen na het nieuws van 9 uur ontvangt Katrien van Doorn nu met open armen in gewoon genieten. Fijne woensdag en heel graag tot morgen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. En het staat ook in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. De files spelen mee, maar het komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels.
1: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, als ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen, dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
0: In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Het zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- of tuinbouw. Vlaams minister van Werk Suhail Demir legt uit hoe dat allemaal komt.
2: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken, omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels die hebben we behouden.
0: Het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft dan ook zo goed als onveranderd. En in Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij het schietincident werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten en zijn zwaar gewond. Mogelijk was het drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. Het is vrij bewolkt vandaag met kans op enkele buien aan de kust, maximaal tot 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen, tot 22 graden in het centrum van het land en vrijdag tot 24 graden. Het weekend wordt vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Om 127 kilometer file op de weg op de binnenring rond Brussel. 35 minuten filegolven tussen Grootbijgaarden en Grimbergen en verder traag naar Brussel. Op de E19 vanaf Zemst, 3 kwartier vanaf daar. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilse 10 minuten aanschuiven en op de E40 vanaf Everberg een kwartier. File rijden ook richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra daar. 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en 20 minuten meer op de A12 vanaf Boom. Radio Bene. De eerste schoolverhalen zijn verteld opnieuw naar de orde van de dag nu. En dat is genieten, hè. Goedemorgen.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

allemaal dingen die ouders nu ook nog meegeven aan hun kinderen, hè, 40 jaar later. Tenminste, dat hoop ik toch. Dat was Doe Maar met Pa. Dat moest ik horen. Vandaag in Dubbel Genieten, de allereerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk van Elton John. En dat terwijl hij in 76 eigenlijk al een wereldster was. Het lied was bedoeld als eerbetoon aan de klassieke Motown-duetten van artiesten zoals Marvin Gaye en Tammy Terrell. Hè, ken je wel, hè, van Ain't No Mountain High Enough of Ain't Nothing Like The Real Thing. Oorspronkelijk wilde Elton John het nummer aanbieden aan Dusty Springfield als duetpartner, maar dat ging uiteindelijk niet door. En daarna kwam Kiki Dee in beeld. Elton John nam zijn zang op in Canada, terwijl Kiki Dee haar partijen later in Londen opnam. Ze waren dus niet samen in de studio voor hun opnames. Maar daar had Elton John iets op gevonden. Om Kiki te laten weten welke regels zij moest zingen en hoe ze dat moest doen, had Elton John op een democassette haar zangpartijen zelf ingezongen met een extra hoog stemmetje. Die versie ga ik jou besparen. Ik heb ze trouwens ook gewoon niet. Maar we gaan gewoon nog eens luisteren naar het originele lied door Elton John en Kiki Dee ingezongen. Dubbel genieten.

Elton John gaf Kiki Dee na dat grote succes een gouden halsketting in de vorm van een hartje met daarin de titel van het lied erop gegraveerd. Ze zijn altijd goede vrienden gebleven.

0: Tiental jaar geleden heb ik nog aan zijn graf gestaan op het Centraal Friedhof in Wenen. Udo Jurgens ligt daar in het gezelschap van niet van de minsten. Hè. Beethoven, Schubert, Brahms en ook Falco. Heel opvallend trouwens. Het is een heel opvallend graf. Een vleugelpiano in witte marmer waar ook een doek over hangt, ook in marmer. Een van de meest bijzondere graven op het Centraal Friedhof in Wenen eigenlijk. Hè. Opmerkelijk ook jaren na zijn overlijden nog altijd verse bloemen en kaarsen op zijn graf.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Go Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Als je stopt met in je dromen te geloven, dan kan je er maar beter helemaal mee stoppen, zeker. Plannen maken, durven dromen, vooruitkijken. Het houdt een mens op de been. Dat was natuurlijk Christophe.

het respect is zeker zeer erg wederzijds. Dat was Aretha Franklin. En mag ik jou vandaag eens meenemen naar het verhaal van Louis Capaldi op het beroemde popfestival van Glastonbury in 2023. De Schotse zanger Louis Capaldi die trad daar op en maanden daarvoor had hij nog getuigd in de pers over zijn strijd met het Tourette-syndroom, een neurologische aandoening waarbij hij plotse onvrijwillige bewegingen doet of geluiden maakt, tics eigenlijk veroorzaakt. Nu, tijdens dat optreden begon hij zichtbaar last te krijgen van zijn tics en liet zijn stem ook hem in de steek. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. 10.000 festivalgangers namen het nummer spontaan over. En dat ging toen zo. Oh.

om kippenvel van te krijgen, hè. Het publiek maakte de song af die Lewis niet meer gezongen kreeg. Capaldi was zo geëmotioneerd. En wat eigenlijk begon als een moeilijk en voor de artiest best wel een gênant moment, veranderde in een krachtige gebaar van steun en van verbondenheid tussen die artiest en het publiek. Heel erg mooi om te zien. Enkele dagen later kondigde Capaldi aan dat hij voor onbepaalde tijd een pauze zou nemen van het toeren. En fans zien dat optreden daar op Glastonbury nog altijd een van de mooiste momenten die ze hebben meegemaakt. Heel kwetsbaar moment. Zoek dat maar eens op YouTube. Het is ontzettend ontroerend om te zien. Maar dus nu, goed nieuws, 2 jaar later verscheen hij onaangekondigd opnieuw op datzelfde podium van dat festival in Glastonbury. En Capaldi zei zelf daarover dat hij wilde afmaken wat hij de eerste keer niet kon afmaken. En dit is hem nog eens. Helemaal op een goede manier. Someone you loved.

0: Dat was Louis Capaldi. Och, met nog altijd een bloedmooi nummer, hè. Someone You Loved.
1: Radio BNN.

liedje van 36 jaar geleden van Corrie Konings. Dat was Mooi was die tijd. 104 kilometer file op de weg. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. In Brussel sta je een half uur in de file tussen de Annie Cordie en de Rogiertunnel. Traag ook naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. En op de E19 vanaf Semst reken daar op 3 kwartier. Op de E40 vanaf Everberg een half uur. File rijden ook nog richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten aanschuiven. En verder ook nog hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil. Dat komt daardoor een ladingverlies.

van Madame Ordi, Viola Wills. Ze trouwde jong, had al 6 kinderen voor haar 21ste. En dat was nog voor ze ontdekt werd door Barry White. Niemand minder dan Barry White bood haar een kans aan om te zingen. Hè. En ze brak toen later door in de muziekwereld. Had toen al 6 kinderen. Full affair.

0: zo diddelde hij nog een tijdje verder. Hè. Dat was Dimitri van Toren met Hey Komaan.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
11: Mannekes. Bombie. Het is september, hè?
12: Ja, dat hadden we ook door.
11: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
12: Dat ook, ja.
11: Wat ook, ja.
13: Dat hadden we ook door.
11: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh! Dat hadden wij niet door.
11: Dan is het nu door.
14: Ja, naar Gamma.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Hola, wat ziet mijn oog? 10 voor 10 op de klok bijna. Dat is hier bij Radio Bene omgevormd tot 10 voor Tura. Elke dag klokvast een van die fantastische liedjes uit dat immense repertoire van Wiltura. Vandaag een liedje dat dateert uit eind de jaren 70. Kamer 501 is de titel. Het is eigenlijk een klein beetje het verhaal van een niet nader genoemde jongeman. Een beetje ja, zoals die arme Joe. Hè. Die jongeman die wordt verzorgd in kamer 501 na een ongeval. De man is helemaal alleen op zijn kamer. De zon schijnt en het lijkt wel of niemand naar hem omkijkt. Behalve zijn meisje.
1: 10 voor Tura.
2: Moventa.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor €15 en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de Antwerpse haven is kort voor 8 uur vanmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval veroorzaakt wel verkeershinder in de buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto getakeld zijn.
1: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief. Dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket. Die dan na zijn goedkeuring, dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
0: Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar ons werk, blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland, zo het geval is. Werkgevers moeten meer nadenken over een betere combinatie van thuis- en kantoorwerk, zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels.
2: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
0: En in de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd en kortgeschoolde niet-EU'ers zijn niet meer welkom. Tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- of tuinbouw. Vlaams minister van Werk Zoël Demir legt uit hoe dat komt.
3: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels die hebben we behouden.
0: En het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft dan ook zo goed als onveranderd. Het is vrij bewolkt vandaag met kans op enkele buien aan de kust, maxima tot 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms lichte regen. Morgen tot 22 graden in het centrum van het land. En vrijdag tot 24. En het weekend vaak zonnig, warm en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte en joepie voor het weekend. Traag naar Brussel op de E19 vanaf Semst. 35 minuten aanschuiven daar en op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel sta je een kwartier in de file tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. En ook in Brussel sta je een kwartier in de file tussen de Annie Cordy en de Rogiertunnel. Hinder ook op het knooppunt Zwijnaarde voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil. En dat komt daardoor een ladingverlies.
5: Radio Bene.
0: Goedemorgen.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

0: Jij bent het en geen ander. Dat waren de Platters. Radio BNR. Laten we nog eens even teruggaan naar dat geweldige VRT Max-platform. En wat je daar allemaal kan beleven, echt, dat heeft geen naam. Maar ik zou het vandaag even willen hebben over de podcast Onder Ons Krimi. Want wat is dat precies wel? Dat zijn gerechtsjournalisten van VRT Nieuws. Die nemen je mee in de wereld van justitie. Je komt eindelijk te weten wat er echt heeft gespeeld bij een bepaald verhaal uit de actualiteit. Ze delen ook informatie van achter de schermen. Proberen ook de gebeurtenissen in een ruimer perspectief te zetten. Nu, ik heb heel lang getwijfeld of ik die special zou beluisteren die ze hebben gemaakt daar. De zomer, over de zomer van 1996, de zomer van Dutroux. Want na 30 jaar hebben ze het hele waanzinnige verhaal van Dutroux en zijn slachtoffers gereconstrueerd. Dus wat is er gebeurd? Filip Heijmans gaat in 4 afleveringen in gesprek met Caroline van den Bergen, die toen eigenlijk verslaggeving deed ten tijde van Dutroux. En je komt dingen te weten waarvan je denkt, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ook bijvoorbeeld toen Mark Dutroux de exacte plek aanwees waar Anne en Eefje begraven lagen.
1: Dus op de millimeter precies duidt hij aan waar ze zijn gevonden. En dat is natuurlijk voor die mensen die daar staan, al die speurders, een grote schok om dat te zien. Het wordt daar muisstil. Alleen Dutroux laat dan van zich horen, Filip, onwaarschijnlijk. Hij wordt boos. Waarom? Omdat hij plots ziet dat een van de kranen van hemzelf die op dat terrein staan.

vindt een geweldige stem, maar hij was veel meer dan dat. Piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums, hobo. Hij speelde het allemaal. Hurt. Niet plezant natuurlijk, al die droefheid. Maar dat zal een deel van het leven zijn, zeker. Ook Hugo kan daarover meespreken. Maar als ik er één ding van hem heb geleerd, wel, dan is het dat je je hoofd nooit mag laten hangen in het leven. Het leven.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko.
3: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja?
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan neemt het nu door.
9: Ja, naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma!
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je...

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Trini Lopez met If I Had a Hammer. Voor het eerst pendelen België gemiddeld meer dan een uur per dag. Ik was daar nogal van geschrokken. Ik hoorde dat toppendelaars meer dan 2 uur onderweg zijn. Dat was allemaal in het nieuws. Dat is niet niks natuurlijk. Hè. Ik hoop maar dat wij goed gezelschap kunnen zijn in de wagen of in de oortjes op de trein. Ik zeg maar iets. Straks een verkeersupdate voor wie onderweg is. Eerst nog Niels de Stadsbader.

0: bedankt, jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader met vuur en vlam. En ik kan het niet helpen, maar ik luister nu anders naar dit lied. Nu hij zelf een brand heeft meegemaakt. Gelukkig, gelukkig, zonder gewonden. Het kon allemaal erger. Het gaat nog traag naar Brussel. Op de E19 vanaf Semst reken daar op 35 minuten extra. En op de E40 vanaf Everberg 10 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Grootbijgaarde en Diegem. En in Brussel sta je ook een kwartier in de file tussen de Annie Cordie en de Rogiertunnel. Op de Antwerpse ring richting Gent is bij Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd. En dit op de rechte rijstrook. En er is ook hinder op het knooppunt in Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Kortrijk komt. En de E40 richting Oostende op wil. Dat komt daardoor een ladingverlies.

Breakout Sister, wat is de tijd, zeg? Daarvoor moet je natuurlijk naar Radio BNE luisteren. Dat was Breakout. En dit is Willy Sommers, die heel goed heeft geluisterd naar Julien Clerc.

Het lijkt wel of hij er een patent heeft opgenomen, hè, op die romantische, gevoelige ballades die toch niet te zeemzoeterig zijn, hoewel Bryan Adams met Please Forgive Me. Een van Bryan Adams' grootste hits trouwens van de jaren 90.

0: en ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE. Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
5: Oh, maar kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

Heb je al gestemd voor de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70? Want dit zou ook een suggestie kunnen zijn. De Spinners met It's a Shame. Hello world. Stemmen kan trouwens op VRT Max. Maar we gaan dus nu naar Duitsland, naar de band Münchener Freiheit. De naam van de band is eigenlijk een bekend plein en zelfs ook een metrostation in München. Maar vandaag draaien we een van de bekendste nummers van de band. Naast de gewone single van ruim 3 minuten verscheen ook een hele uitgebreide versie van liefst 8 minuten en 12 seconden. Dat was in de jaren 80 heel populair voor discotheken. Maar wees gerust, ik draai dus de korte versie. Auf Deutsch vandaag, dit is 1000 Mal Du van Münchener Freiheit.

Een van de meest herkenbare liefdesliedjes, Duitse liefdesliedjes van de jaren 80. Tausendmal du. En ben je nu zelf een Vlaming die in het buitenland woont of werkt? Misschien ben je je vakantielief wel gevolgd. Of heb je een B&B in Italië? Laat het eens weten via VRT Max. Hè. En misschien horen we elkaar wel in van de volgende uitzendingen.

0: Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh!
5: Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
13: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken die samenzit over de recente schietincidenten tussen drugsbendes in Brussel. De steps worden vaak gebruikt tijdens drugsgeweld en een nummerplaat voor elektrische steps is een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt Cantin.
1: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
0: Cantin bekijkt ook of er extra militairen kunnen ingezet worden in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. En er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations, maar dat worden er mogelijk dus nog meer. Zelfstandigenorganisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker zullen kunnen invullen nu het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de EU gedaald is. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van die aanvragen ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn in principe niet meer welkom. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Soket van Unizo.
2: Een daling op zich of minder aanvragen betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
0: En in Augsburg in het zuiden van Duitsland is het station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing was gebeurd. Er werd ook een verdacht pakket gevonden. 2 mensen raakten licht gewond tijdens de explosie. En nog in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Een deel van een kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn geen problemen met de stroomvoorziening. Gisteren veroorzaakten explosieven ook al schade aan een verdeelstation van een kolencentrale in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Het is vrij bewolkt vandaag. Kans op enkele buien aan zee vooral. Maxima tot 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen tot 22 graden in het centrum van het land. En vrijdag tot 24. En het weekend wordt warmer, zonniger en droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Naar Brussel is er nog altijd aanschuiven op de A12. Daar is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E19 vanaf Peuty 10 minuten extra daar. En op de E40 vanaf Everberg 20 minuten. In Sint-Stevens-Woluwe is de weg wel vrijgemaakt. En er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Zuid en Puurs.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.

De Joker werd twee keer nummer 1 toen het werd uitgebracht in 1974 en dan ook nog eens in 1990. 16 jaar later, toen werd dit lied opnieuw een enorme hit toen het gebruikt werd in een reclame voor een heel erg bekend jeansmerk. Dansen in de regen, ik betwijfel of het er nog in zit deze week. Donderdag of vrijdag misschien hier en daar een kans als ik het weerbericht zo lees. Maar voor zondag wordt zelfs 25 graden voorspeld. Ik zie het weekend nu al zitten, dus dansen in de regen. Ja, dat wordt zondag toch zeker een illusion, denk ik.

Je moet er nu ook niet op roepen, vind ik. Op die regen zou dat grondwater ondertussen al lang niet zijn aangevuld. Dat was Illusion met Dansen in de regen. Elke dag spelen we in Gewoon Genieten een song voor mensen met een bepaalde naam. Vandaag een song voor alle Carolientjes. De naam Carolien wordt nu niet zo vaak meer aan een kind gegeven. Die piek die lag waarschijnlijk bij de geboortes in de jaren 70 en de vroege jaren 80. Ik had zo bijvoorbeeld ontzettend veel Carolienen in mijn klas. In elk geval, dit is er eentje, ga je raad het al, van Neil Diamond. Voor alle Carolientjes die nu naar Radio Benelux luisteren. Geniet ervan!

0: extra zomerhit van deze zomer. Céline Hermans, Zita Wouters, Niels de Stadsbader en Siska Scooters. Nooit gedacht dat er in Siska Scooters een zangtalent verscholen zat trouwens.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

begin al met Hey Baby. Door de film Dirty Dancing kreeg het lied 20 jaar later nog een tweede leven. Hè? Net zoals andere oude hits uit de film. Prachtige soundtrack vind ik trouwens. Die soundtrack van Dirty Dancing. Meer filmmuziek bij Vanessa. In goed gezin natuurlijk deze namiddag.

Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Het is bijna 11:30 en dan begin ik het te voelen. Hè. Vandaag op het menu hier, ik heb al even gepiept. Hier in het VRT-restaurant romige parelcouscous met prei, spinazie en kabeljauw. Ik pak het vanavond iets makkelijker aan. Het worden fishstick, spinazie en puree. Het moet namelijk snel gaan vanavond. De hobby's zijn weer begonnen, hè, beste mensen, vandaar. Wat staat er bij jou op het menu? Als ik zo nieuwsgierig mag zijn, laat het gerust eens weten via VRT Max.

0: Ronne Stein und Eisen bricht. Dat was Drafi Deutscher. En ik maakte met de bedenking daarnet, Drafi, zou dat nu een echte naam zijn? Wel, dat bestaat inderdaad als voornaam, maar die komt uiterst zeldzaam voor. En wordt eigenlijk vooral geassocieerd met deze Drafi Deutscher. Naar Brussel is er nog aanschuiven op de A12 in Aartselaar. Op de rechte rijstrook kan je niet doorrijden. Dat komt daardoor een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig. En ook alweer op die rechte rijstrook. En verder rijden er geen treinen tussen Antwerpen-Zuid en Puurs.
1: Radio BNE.

0: hadden stemmen. Unbreak My Heart stond op haar eerste album dat ze ooit uitbracht en meteen goed voor 11 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ze verkocht wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren van deze Unbreak My Heart.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Rijdt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
4: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

Skills met New Kid in Town. John Smits woont in Thailand, maar kijk, sommige dingen zijn klassiekers en vergaan natuurlijk nooit. Hij eet er vandaag Vlaamse kost, laat hij weten via VRT Max. Wortelpuree met worst. Heerlijk, ik kom af. In Vorselaar is het niet minder heerlijk. Daar is het spaghetti alla nonna bij V. Willems. En die sloeber van Lars de Grote, die stuurt mij dat hij vanavond stuttenmaispe en kaas gaat eten. Dat komt natuurlijk, beste Lars, omdat wij vanmiddag samen in het VRT-restaurant gaan eten. Wij gaan voor de balkjes, de vegetarische balkjes, hè.

Baby Comeback van Player, ook alweer een mooie suggestie om op te stemmen voor de Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70. Dat zou verrassend zijn. Stemmen kan nog altijd, hè. Dat kan op VRT Max. En straks, lieve mensen, om 12 uur in U Vraagt, wij draaien de playlist gekozen door de mensen van Woonzorgcentrum Polderparel in Knokke-Heist. Dat zal daar goed vooruit gaan met al die golfkarretjes, denk ik dan. Dat was daar toch net in het nieuws, hè? Dat daar zoveel golfkarretjes rijden in Knokke? Enfin, dat wordt in elk geval een succes. Dit zijn de Kreuners met Leila.

0: is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Moet de elektrische steps een nummerplaat krijgen? Minister Quentin is er grote voorstander van. En in Duitsland is een station gesloten door een ontploffing. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil dat elektrische steps een nummerplaat krijgen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Die snellere steps worden vaak gebruikt door drugscriminelen. Een nummerplaat kan een groot verschil maken om die criminelen op te sporen, zegt Quentin.
1: Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
0: Minister Quentin bekijkt ook of er extra militairen moeten bijkomen in Brussel voor de strijd tegen drugs. Er zijn daar nu al 45 soldaten, maar dat kunnen er dus meer worden. In de stad Antwerpen hebben nog altijd tientallen jongeren geen plaats gevonden in een secundaire school in de B-stroom. Dat is het vroegere beroepsonderwijs. Het plaatstekort is daar al jaren een probleem. Begeleidster Marta van den Berg kon voor een jongen van 12 na een maandenlange zoektocht toch nog net een plaatsje vinden. En zij raadt ouders aan om naar de scholen zelf te gaan om plaats te zoeken.
2: Zij raden aan om naar zoveel mogelijk scholen te gaan om een weigeringsdocument te krijgen daar, want scholen worden verplicht om een weigeringsdocument mee te geven als je daar fysiek bent. En zo bouw je een dossier op van zoveel mogelijk weigeringsdocumenten om aan te tonen dat je hebt geprobeerd om een school te zoeken, maar ook wel opnieuw aantoont dat je echt aan je lot wordt overgelaten, dus dat het dan een individuele kwestie wordt.
0: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben daarnet in Brussel ook maatregelen tegen Israël gevraagd door het aanslepende conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, maar heel wat van de afgesproken maatregelen die zijn nog steeds niet uitgevoerd. Dat zegt Willem Staes van hulporganisatie 11111.
3: Eén jaar na datum zien we dat ruim een derde van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. Eén jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten, geen sprake van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
0: En in Augsburg, in het zuiden van Duitsland, was er een ontploffing vlakbij een station. Dat station is daarom ook gesloten. Twee mensen raakten licht gewond bij die explosie. Er werd ook nog een tweede verdacht pakket gevonden. Dat pakket wordt nog altijd onderzocht. Er rijden voorlopig geen treinen meer naar het station van Augsburg. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag. Het blijft wel droog, enkel in het noordoosten wat regen bij zo'n 21 graden. Morgen bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt iets warmer, tot 24 graden. Vrijdag een beetje hetzelfde weer, maar dan in de namiddag wel meer regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE. Vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Ik ben Oesje Sabbe, logistiek medewerkster in het woonzorgcentrum Polder Parel in Knokkegeest. Samen met de bewoners en de collega's van de vierde verdieping van het woonzorgcentrum hebben we een hele leuke lijst samengesteld met onze favoriete liedjes in Radio Bene, U vraagt, wij draaien. Het zijn meezingers, echte klassiekers en hier en daar een muzikale verrassing. Geniet samen met ons van deze fijne lijst en Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
4: Radio Bene, de tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven. Radio B.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Oesjie Sabbe, logistiek medewerkster in het woonzorgcentrum Polderparel in Knokkegeest. Blijf luisteren, want tot 1 uur hoor je onze topkeuzes en Radio Bene u vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene, de tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Wij draaien.
1: Bedankt om mee te luisteren naar de favoriete muziek van het Woonzorgcentrum Polderparel in Knokke-Heist. En Radio Beni, u vraagt, wij draaien. Nog een fantastische dag gewenst.
2: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
3: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is meer geld nodig voor de strijd tegen drugscriminelen. En op linkeroever in Antwerpen teisteren Aziatische hoornaars een speelplaats. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde vraagt meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet om alle uitdagingen op te lossen, zegt ze.
1: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin stelt ook voor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. Er is ook nog altijd verkeershinder in de haven van Antwerpen na het ongeval van vanmorgen aan een spooroverweg. De takelwerken verlopen daar niet vlot. Een goederentrein botste vanmorgen op een vrachtwagen en die vrachtwagen kantelde op een auto die voorbij reed. Niemand raakte gelukkig gewond. Aan de overwegen in de haven staan er geen slagbomen. Er is enkel een rood licht, een belsignaal en verkeersborden. Dat kan ook moeilijk anders, zegt Frederik Petit van Infrabel.
2: Antwerpse haven telt bijvoorbeeld meer dan 1000 kilometer sporen, meer dan 200 overwegen. Goederentreinen zijn lang, ze rijden aan lage snelheid. Ze passeren vaak aan de overwegen, dus die blijven langdurig gesloten. Met slagbomen zou dit nog langer zijn. En we weten ook dat er dus veel slagbomen zouden worden afgereden. Dus dat zou willen zeggen veel en langdurige herstellingen. Dus ook een grote impact voor het verkeer en dus de economie.
0: Infrabel houdt acties om chauffeurs te wijzen op spooroverwegen in de haven. Vorig jaar waren er in de Antwerpse haven 5 ongevallen aan zo'n overweg, het jaar ervoor 7. Nog in Antwerpen op een school op Linkeroever is een deel van de speelplaats afgesloten, omdat daar Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer heeft naar een nest gezocht, maar kon dat nest voorlopig niet vinden. En zolang het probleem niet is opgelost, mogen de ongeveer 400 leerlingen maar op een klein stukje van de speelplaats spelen. Directeur Winnie Vonk wil geen enkel risico nemen.
3: Ik hoor de berichten in de media ook van mensen die door hoornaars gestoken worden. Dus ja, ik zou niet graag voor hebben. Ik weet ook niet welk effect dat gaat hebben op kleine kleuters of op kinderen van de lagere school. Kinderen die sowieso allergisch zijn voor wespen en bijen, zeker, die worden ook al binnengehouden. Dus ja, die gaan niet op de speelplaats.
0: En zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben in Brussel maatregelen tegen Israël gevraagd door het aanhoudende conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza. Die maatregelen die zijn nog altijd niet uitgevoerd en dat begrijpen deze actievoerders niet.
4: Wat gebeurt in Gaza is een genocide, we moeten het noemen wat het is. En die blijft maar duren. Er is geen enkel beterschap.
5: Ik schaam mij verschrikkelijk van eigenlijk ook Belg te zijn als er eigenlijk vanuit de politiek niks gebeurt.
6: Dat er sancties komen tegen Israël. Zodanig dat Israël eindelijk gedwongen wordt zich te houden aan de internationale wetgeving en aan het staakt het vuren dat afgesproken is.
0: Zon en wolken wisselen elkaar deze namiddag af. Het blijft droog, enkel in het noordoosten wat regen bij zo'n 21 graden. Morgen bewolkt met plaatselijk lichte regen. Het wordt dan iets warmer tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland komt er een kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Nederland is er in Sint-Job een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, topcollectie.
8: Lars de Grote.
10: De

En it burns, burns, burns. Bij mij brandt het om je de top 3 van begin september 1970 te laten horen. Maar ja, dat is vast voor later in deze Radio BNE topcollectie. Johnny Cash en Ring of Fire. Hey, bijzonder goedemiddag hoor. I like

Raymond en Crazy Poep, de venten willen troep. Ik wil met jou even afdalen naar begin september 1931. Dat is 95 jaar geleden. Toen was er op de Amerikaanse radio de eerste uitzending van 15 Minutes with Bing Crosby. Het was zijn landelijk solo radiodebuut. En die wekelijkse uitzending zou van de toen 28-jarige zanger een echte ster maken. Tegen het eind van het jaar had hij een pak nieuwe contracten getekend. Dit zong hij jaren later samen met de jonge dame die kort nadien de prinses van Monaco zou worden.

0: When I think of you. Alleen maar warme gevoelens en veel liefde zo te horen. Alles dik in orde bij Janet Jackson. En zo dadelijk, hier bij Radio Bene, een knappe evergreen uit de jaren 60.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Cat Stevens over het leven zoals het was op kantoor bij Matthew & Son. Geen pretje, verre van. In tegenstelling tot een plaat van jouw gouden idool op de radio. Dus, wie is jouw favoriete artiest? Man, vrouw, groep, laat maar weten. Ik pik er eentje uit en ik speel dan een gouden evergreen. Suggesties zijn welkom via de berichtenknop van Radio BNE op VRT Max. Online of

0: Kim Wilde en Four Letter Word. Ik heb ook een woord van vier letters. F-I-L-E. File. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland, 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Nederland is er in Sint-Joop een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Mustang Sally, die keek niet op een liter benzine meer of minder. Mustang Sally. De zanger was Wilson Pickett. En zeg, volg je ons eigenlijk al op Facebook? Dat kan via VRT Radio Bene. De VRT niet vergeten. Dus VRT Radio Bene, daar moet je zijn.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,69 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
12: Torfs!
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko?
13: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
15: Schat, ik zie je graag.
16: Ja, maar?
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Gilbert O'Sullivan, you're a bad dog baby, get down. Philip uit Aalst daarentegen, dat is een brave jongen. Hij stuurde me de naam van zijn gouden idool en ik dacht, die wordt het. Philip heeft hem eind vorig jaar nog live bezig gezien in Antwerpen. Hij schrijft 89 jaar oud en een stem als een klok. Ondertussen is er zelfs al een jaartje bijgekomen. En hij blijft optreden, overal ter wereld. Engelbert Humperdinck. I want

La la la. Billy Preston en Sarita, It'll Come in Time, Just Be Patient. Maar ook niet te lang wachten natuurlijk, want zij had in juni 80 jaar moeten worden en hij had vandaag die 80ste verjaardag moeten vieren. Hij werd geboren op 2 september 1946, maar die kans hebben ze dus niet gekregen. Jammer, maar helaas. Straks tussen 2 en 3 in de Radio BNE topcollectie de talenknobbel van Nicole Seibert. Het Duitse meisje dat in 1982 het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. En nu omhoog kijken

0: Donderdag 26 november speelt ze in de Roma in Antwerpen. En drie dagen later in de AB in Brussel. En vandaag zit ze op Radio BNE. Axel Red en Sensualité.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde vraagt meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet, zegt ze.
1: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
0: In Nederland is een dreigvideo gevonden die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien en 1 van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht in Overasselt. Daarbij viel 1 dode en 2 agenten raakten ook gewond. De Nederlandse politie heeft 34 verdachten opgepakt. Daar zijn ook Belgen bij, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Op Linkeroever in Antwerpen is een speelplaats van een school voor een groot deel afgesloten omdat daar Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer heeft het nest nog niet kunnen vinden. Directeur Winnie Vonk wil geen enkel risico nemen en daarom kunnen de 400 leerlingen van de school maar op een klein stukje speelplaats spelen.
2: Ik hoor de berichten in de media ook van mensen die door hoornaars gestoken worden. Dus ja, ik zou niet graag voor hebben. Ik weet ook niet welk effect dat gaat hebben op kleine kleuters of op kinderen van de lagere school. Kinderen die sowieso allergisch zijn voor wespen en bijen, zeker, die worden ook al binnengehouden. Dus ja, die gaan niet op de speelplaats.
0: En de hoop boeren in Poperingen in West-Vlaanderen starten pas volgende week met oogsten. Dat is een week later dan normaal en dat komt door de hitte deze zomer. Veel bloemen zijn door de zon verbrand en volgens de boeren zal de opbrengst daardoor een vijfde lager liggen. Hopteler Bart Boerhaven hoopt dat de regen en zachte temperaturen van deze week de situatie nog wat kunnen verbeteren.
3: De ene variëteit gaat wat minder opbrengst hebben, de andere gaat misschien nog wat inhalen. In 3 weken kan de natuur nog veel wonderen doen. Dus is het eigenlijk best van nog even te wachten.
0: Hop wordt onder andere gebruikt in hopbieren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog op de meeste plaatsen bij 21 graden. Morgen bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt iets warmer tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland, 10 minuten erbij, van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Nederland is er in Sint-Joop een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

0: Deze is een kaartspel. Juice Newton en Queen of Hearts. Karamel, snoepjes en chocolade. Voor die zaken moest je tijdens de vorige editie van de Evergreen 500 van de jaren 70 op nummer 296 zijn. Voor mooie woorden zonder betekenis. Bij deze twee. Dalida en Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Oeh la la. Die zitten in de problemen. The Everly Brothers, wake up, little Susie. Ik kreeg een interessante melding van Roger uit Schaffen via Radio Bene op VRT Max. Want zo kan je berichten sturen. Het is Roger opgevallen dat je heel veel moeite moet doen om nog eens iets te horen van Madou, de groep van zangeres Vera Koomans. En dan zeker op de radio. Maar daar moet ik natuurlijk iets aan doen. Wel, dit is een van de liedjes uit die ene LP uit 1982. Madou dus. En witte nachten.

0: Robbie Williams over zijn eigen behoefte om grenzen te verleggen, om regels te breken. Forbidden Road. Zo dadelijk een vrolijke evergreen van begin jaren 60.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Goed? Zottekes? Wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Brian Hyland, hij is er nu 82 en hij is er nog altijd over bezig. Over die yellow polka dot bikini. Volgende week hoor je 5 dagen lang het allerbeste uit de 70s. Van maandag tot en met vrijdag dus. Ik zie, as we speak, de stemmen binnenkomen voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En dat is leuk. Bepaal zelf wat we gaan spelen. Kies 3 favorieten en doe dat via Radio BNE op VRT Max.
1: Ik

0: Dusty Springfield was de eerste om dit te zingen, maar die versie heeft helemaal niks gedaan. En toen was er dat zangeresje uit Amerika dat dacht, ik ga dat ook eens proberen. En dat is wel een hit geworden, ook bij ons. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me to My Knees. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland komt er 15 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

allereerste nummer 1 hit in de allereerste BRT Top 30 in het voorjaar van 1970. Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Straks tussen 3 en 4 de volledige top 3 van een beetje later, die van begin september 1970. Fijn vooruitzicht. En nu, Connie Francis.

Uit het onderzoek is gebleken, ze had doping toegestaan. Ze was als Eddie Merckx verslaan. Ach, nu ligt ze in haar graf, de arme meid, ze knakte af.

0: Zo gezellig, ja, zo fijn.
1: Die verwacht ik toch ook een aantal keer in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Denk aan Tim en Rosanne. En mensen van 18, keuze genoeg. Wim de Kranen, hier nog eens over Tante Emma.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
4: Yellow! IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja?
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma!
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
12: Torfs! Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
10: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Echt, een heel jaar!
2: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Hey, hey. Mooie stem, heerlijke evergreen. Roger Whittaker, If I Were a Rich Man.
1: De talenknobbel.
0: Nicole Seibert was 17 jaar oud toen ze in 1982 het Eurovisie Songfestival won voor Duitsland met een liedje over vrede. En toen ze dat liedje voor de tweede keer zong aan het einde, toen deed ze dat ook in het Frans, in het Engels en in het Nederlands. Maar ook in het Duits natuurlijk. En nadien heeft ze ook nog een Deense versie opgenomen. Een bisschen vrienden, Nicole, in het Deens. Yes.

Stevie Wonder, voldoende gefrankeerd voor een plekje in de hitlijsten begin jaren 70. Sign, seal, delivered, I'm yours. Morgen hoor je de Supremes in het Italiaans, CC. En straks speel ik de top 3 van begin september 1970. En daar zit weer een nummer bij dat je al jaren niet meer gehoord hebt. Daar ben ik zeker van. En dit is Clouseau.

0: Watch.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. Het doel is het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.
1: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn, bij wijze van spreken, en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter, dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
0: Nooit eerder werd er meer gestaakt in België dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle werknemers samen hebben ruim 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen en daarmee is het record van 1993 verbroken. Het protest tegen het beleid van de huidige federale regering was dus groter dan dat tegen de eerste regering De Hane. De meeste stakers werkten in het onderwijs, gevolgd door werknemers uit de openbare sector. In Duitsland zijn 2 verdachten geïdentificeerd die achter de poging tot aanslag zouden zitten op de luchthaven van Leipzig. Begin augustus was dat. Een drone met explosieven landde toen vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig, maar ging niet af. De verdachten zijn een Rus met een Lets paspoort en een Wit-Rus met een Russisch paspoort. De Duitse regering gaat ervan uit dat Rusland de aanslag heeft georganiseerd. En tijdens de Zoete Grand Prix, het evenement voor oldtimers en luxeauto's in Knokke-Heist aan Zee, zal de Cadillac worden geveild waarmee koning Boudewijn begin jaren 50 rondreed. De zwarte auto, een cabrio, is vooraan uitgerust met houdertjes om vlaggen in te steken. De familie van de huidige eigenaar liever kocht de auto in de jaren 70 en nu willen ze hem dus verkopen, vertelt Gregory Tuitus van het betrokken veilingshuis.
2: We zien dat op vandaag vrij vaak, dat mensen, ja, zeker waar de auto's lange tijd van hun familie gebleven zijn. Die mensen zijn op leeftijd en de kinderen hebben daar weinig affiniteit mee. Daardoor kunnen die uitzonderlijke stukken terug boven komen. We wisten ook helemaal niet meer dat die auto nog bestond. Dus voor ons was het ook een leuke vondst.
0: Het is bewolkt maar droog met af en toe wat zon bij 21 graden. Ook morgen nog veel wolken en dan plaatselijk wat lichte regen. Dan halen we tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten vertragen van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland, 15 minuten erbij van Sint Anna Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Barry Manilow met het tragische verhaal van Lola, Tony en Rico. Laat je niet misleiden door de vrolijke melodie van de Copacabana. Maar het is wel een echte classic geworden. Een echte classic uit de 70s. En natuurlijk verdient hij ook een plekje in onze Radio Beni Evergreen 500 van de jaren 70. Nu, voor alle duidelijkheid. Ik mag zeggen wat ik wil. Jij bepaalt wat we vanaf maandag gaan spelen. Door nu te stemmen bij Radio Beni op 4T Max.

Earth, Wind and Fire. Let's groove. Let's anytime. Maar laat ons nu eens kijken of papa akkoord gaat. Salvatore heeft een vraag. En nu maar hopen dat het antwoord ja is.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly, Never Going to Get to France. Wij zijn op weg naar de vroege jaren 60. Dat is voor zo dadelijk.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
16: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
18: Zottekes? Wakko.
17: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
19: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
20: Het effect voel je direct.
19: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
21: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
22: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

King of rock and roll of niet, er zat duidelijk een haar in de boter bij Elvis Presley en zijn lief. Vandaar dat gedoe met die brief. Return to sender.

0: Annemarie-Lies Stemmerman en Nol Havens, die kennen we nog als zanger van VOF De Kunst. En kijk, nu heb ik plotseling zin gekregen in één kopje koffie, omdat het niet anders kan. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, ook 15, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel, ook een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Neil Diamond, dame Believer. Voor een keertje niet in de versie van de Monkees, maar dus wel die van de man die het nummer geschreven heeft. En hij heeft er heel veel geschreven. In mei is zijn 33e album verschenen, Wild at Heart. Hij is er nu 85. En wie van onze Vlaamse componisten en zangers is de grootste fan van Neil Diamond? Ja, dat is ook al lang geen geheim meer. Dat is John Terra.
1: Wat

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Mannekes, het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja?
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
9: Oh! Dat hadden wij niet door.
8: Dan is het nu door.
11: Ja, naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma!
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Alice en Franco Battiato. I trene di Tozeur.
1: Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.
2: De tijd van je leven.
0: De top 3 van toen. Kijk, mocht je op zoek zijn naar wat stemadvies voor onze Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Wel, dit is de top 3 van begin september 1970. En op de derde plaats van de BRT Top 30 vond je toen de Kinks met Lola.
3: I met

Een jonge man leert een knappe vrouw kennen, maar ze is totaal anders dan hij verwacht had. She walks like a woman, but talks like a man. Maar dat was geen enkel probleem voor de Kings en Lola. Op nummer 3 in de BRT Top 30 van begin september 1970. En dit hier was goed voor de tweede plaats.

Pacific Gas and Electric, Are You Ready? Op nummer 2 in de BRT Top 30 van begin september 1970. Net 56 jaar geleden dus. En als je klaar bent, dan laat ik je nu die plaat horen die ik speciaal uit ons archief ben gaan halen. Want die hadden we niet meer. De nummer 1 van toen, Dizzy Man's Band en Take It Too.

0: Ja, ik vond het de moeite om die te gaan zoeken. Pretpop uit Nederland, Dizzy Man's Band en Ticket To. Helemaal vergeten, maar wel op nummer 1 in onze BRT Top 30 begin september 1970. Morgen de top 3 van exact 49 jaar geleden. Dan zitten we in 1977. En zo dadelijk Vanessa met Radio BNE goedgezind, 2 uur lang. Voilà, Sessa. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Heel graag tot morgen.
1: Voilà, c'est ça, t'es zut, zij beschut. Gedaan, zij balkan, fini, zij dupi. A pourquoi, zij de bra, bam, mou, zij de boe. Allee, zij dorné, que vak, zij jacques, doe, zij de vroe. Banning, zij vink, batout, zij kloet. A bent beu, zij de leu, salut, zij circu. Bonjour, zij de four, voilà, zij delva, c'est ça, c'est iteka. Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van Aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn brastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dou. Mijn ruggen zei Verbrugge, mijn magen zei Verhangen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei te geuzen, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei van als het kantoor door, zei verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht, te vele, zei verstelen, ik weet iets beter, zei Peter. Zes te dunne, zei te bunne, zes te vet, zei biljet, zes te breed, zei waarheid, te rond, zei dond. Te bloed, zei poot, a bluf, traf, zei staf, geen nezel, zei de kezel, geen bair, zei valair, geen nul, zei schul, geen kloot, zei kasteloot. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei De Lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei De Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madoe. Ga een rus, zei Versloes. Naar mijn kot, zei De Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooi. Naar mijn nacht, zei Verkast. Die zever zei de wever, dat krakeer zei Rosseel, dat gejank zei Vermang, dat lawaai zei Van der Staaij, dat bier zei Kazier, tes die rook zei Van der Lok, die gitaar zei Simplare, de klarinet zei de smet, die trompetten zei Cornette, die tamboer zei Delcour, te late zei Verstraten, is ink vals zei Spitaals, te ju zei Bekuur, miljard zei Serare, verdomme zei Van Tomme, tes tien en tandere zei Vermander.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan beter samenwerken om natuurbranden te bestrijden en ook te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens heeft met zijn collega's een intentieverklaring ondertekend. Het doel is het beleid beter op elkaar af te stemmen.
1: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn, bij wijze van spreken, en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter, dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
0: In Duitsland zijn 2 verdachten geïdentificeerd die achter het drone-incident zitten op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Een drone met explosieven landde toen vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar ging niet af. Duitsland denkt dat Rusland achter die actie zit. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt intussen dat Europa en de NAVO de druk op Rusland hoog moeten houden. En de topman van het militaire bondgenootschap NAVO, Mark Rutte, zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid tussen de NAVO-landen te zaaien.
2: If Russia thinks we will be divided by the threats, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
0: En tijdens de Zoete Grand Prix, het evenement voor oldtimers en luxe auto's in Knokke-Heist, zal de zwarte Cadillac worden geveild waarmee koning Boudewijn begin jaren 50 rondreed. De auto, een cabrio, is vooraan uitgerust met houdertjes voor vlaggen. De familie van de huidige eigenaar kocht de auto in de jaren 70 voor €60. En nu willen ze hem dus verkopen, vertelt Gregory Tuytens van het betrokken veilinghuis.
3: We zien dat op vandaag vrij vaak dat mensen, ja, zeker waar de auto's lange tijd van hun familie gebleven zijn, die mensen zijn op leeftijd en de kinderen hebben daar weinig affiniteit mee. Daardoor kunnen die uitzonderlijke stukken terug boven komen. We wisten ook helemaal niet meer dat die auto nog bestond. Dus voor ons was het ook een leuke vondst.
0: Vermoedelijk zal de auto tussen de 40.000 en €70.000 opbrengen. Het is bewolkt, maar droog. Morgen krijgen we ook nog veel wolken met plaatselijk wat lichte regen bij 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, dan gaat het in de namiddag wel wat meer regenen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Goedemiddag. 100 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

mooier beginnen dan met The Beatles en met Love From Me To You. Een hele goede middag. Ik lees op VRT Max dat de opener in de smaak valt. 4 na 4. 4 jongens uit Liverpool meteen na het nieuws van 4 uur. En dat 5 dagen op rij. Een recept om altijd heel goed gezind van te worden. En 1 waar zelfs Jeroen Meus of Piet Huizentruid nooit aan gedacht hebben. Dan moeten ze het zelf maar weten. Ja, laat het muzikale gedeelte maar over aan Radio Beni. Dan weet je dat je heel erg goed zit.

Raffaella Cara. Een geblondeerde Italiaanse met wimpers zo groot als ruitenwissers en met een enorme hit in 77. Far l'amore comincia tu. In de Radio BNE 500 van de jaren 70 daarmee graag. Het is een andere taal dan het Engels en het Nederlands. Mocht je twijfelen, er staan zeer veel suggesties op VRT Max. Maar voel je vooral vrij om daar zelf nog zoveel mogelijk titels aan toe te voegen.

volgende keer dat we uitpakken met de radio BNN 500 van de jaren 60 moet Tommy Rowe erin met zijn twee grote hits Dizzy en Sheila. Amerika en Australië gingen helemaal plat voor de sympathieke zanger, dus ze stuurden de platenfirma hem naar Europa om ook Groot-Brittannië te veroveren in de eerste plaats. Maar helaas, daar kwam hij terecht in volle Beatlemania, dus van promo voeren kwam weinig in huis. Maar we kennen Tommy Rowe nog en we kennen ook Sheila nog. Zoals we ook de man met het veel te hoge gras en de basketsloefjes niet snel zullen vergeten.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
5: Ja. Wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor

0: maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Mr. Walkie Talkie, een van de 40 pseudoniemen van zanger, componist en producer Drafi Deutscher. Mocht er in Duitsland ook een eregalerij zijn, dan staat hij daar ongetwijfeld in met liedjes als Marmorstein und Eisenbricht. Vlaanderen heeft een eregalerij sinds het jaar 2000. Dit jaar krijgt Bart Peters daarin een plaats voor een leven vol muziek. En nog maar een jaar geleden werd She Goes Nama opgenomen, liedje van de Radios. Toen Bart nog in het Engels zong, geflankeerd door Ronnie en Robert Mossuze.

val je in het spoor van Julio Iglesias, Kind van de Zon. Dit is een man van 4 seizoenen. 86, maar in zijn hoofd zeker 50 jaar jonger. Sir Tom Jones.

0: Denk niet dat Tom Jones er zijn handen van aftrekt en haar aan haar lot overlaat wanneer hij zingt Just Help Yourself. Nee, hij wil zeggen, tas toe, neem al wat je wil. Mijn lippen, mijn armen, mijn hart, het is van jou, je hebt het maar te pakken. Het is 4:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken bij Luik 40 minuten doorwerken.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Goed gezind.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

Barjohan Vögeler zijn liefde huwelijk vroeg in Rome. Meer noordelijk in de buurt van Milaan stond wie van Giampiero Anelli. Een man die later onder de naam Droopy een gigantische hit zou scoren met Vado Via. Liedje waar alle romantiek uit verdwenen was. Maar dat volgende week misschien wel opduikt tijdens de jaren 70 week.

0: meer tijd met je kinderen nodig?
1: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
2: Nog een keer, nog een keer!
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neusbegot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiques.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes, wakko.
12: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

Nee, vergeet geel. Vergeet botergeel en roze. Als je hip het najaar wil ingaan, dan moet je turkoois dragen, want dat wordt de nieuwe neutraal tint. Zelfs in het oude Egypte was turkoois al populair. En het goede nieuws is, iedereen staat daarmee. En je straalt bovendien elegantie uit en retro-chic. Dat zijn de modekoningen, hè, die dat zeggen.

Natuurlijk had hij het niet over Zaz. De Française was nog geen jaar oud toen de Police zong van Every Little Thing She Does Is Magic. Maar ik persoonlijk vind Zaz echt een magische artiest. Hè. Omdat ze zo puur is, zo geloofwaardig, zo dankbaar ook dat ze mag zingen. Zo vol van muziek en vol van Parijs. Het is nooit gelukt om haar erbij te hebben op een concert van de Rat Pack. Niet omdat ze dat niet wou, want dat wou ze wel. Maar omdat het niet paste in haar drukke agenda. Ik word er toch blij van Zaz.

Dit is Laura Lin met een eerbetoon aan Eddie Walli. Ik weet dat Laura ook fan is van Suzy Quattro, want ook van haar heeft ze al een liedje gecoverd. Want dit is Sizzling Suzy herself.

She's in love with you and she's very near you. Susie speelt vanavond en morgenavond in Duitsland. Zaterdag treedt ze op in Denemarken. Het is niet elke dag dat je een Amerikaanse legende aan het werk kunt zien die meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. En voor een land dat er niet bij was op het jongste WK voetbal, scoort Italië hier toch een hat-trick. Na Raffaella Carrà en Drupi mag ook Nick nog zingen in het eerste uurtje Radio BNE. Goed gezind.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op kot gaan dreigt onbetaalbaar te worden. Een kotstudent kost nu al 18.000 euro per jaar. En in Antwerpen is een nieuwe gevangenis klaar. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker 18.200 euro. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Hogeschool Thomas More. In die berekeningen zitten alle kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om 11.800 euro. De kost is in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft toegenomen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit. Studenten en gezinnen die net geen recht hebben op een studiebeurs, komen zo in de problemen, zegt Nele van Hooijwegen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
1: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voorbijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
0: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Daar moet op termijn 500 gedetineerden kunnen worden opgesloten. Maar er is op dit ogenblik nog onvoldoende personeel om de gevangenis op volle capaciteit te laten draaien. De eerste gevangenen worden ook pas in november verwacht. Want eerst moet alles nog goed getest worden, zegt directrice Anne Janssens.
2: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden in relatie tot de veiligheidssystemen van het gebouw. Ons personeel moet al die nieuwe veiligheidssystemen leren kennen. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
0: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis van Antwerpen zo zou sluiten. Maar door de overbevolking gebeurt dat zeker nog niet. Verschillende natuurorganisaties die hebben actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens. Ze vinden het niet kunnen dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan 8 miljoen euro aan subsidies die de organisaties vanaf januari volgend jaar zouden krijgen. En door die onzekerheid komen sommige organisaties echt in de problemen, zegt Benjamin Clarisse van Bond Beter Leefmilieu.
3: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers. En die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzeg krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
0: En de politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend. De man van 43 is zo goed als zeker de dader. Hij heeft waarschijnlijk psychische problemen en hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde.

0: twee pistolen en ook een kalasjnikov. Zijn motief is nog altijd niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. En 2 slachtoffers die liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het blijft bewolkt vanavond met lokaal wat lichte regen en temperaturen tot 17 graden vannacht. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag een beetje hetzelfde weer. Het weekend belooft droger en zonniger weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel. Een droger en zonniger weekend. Dat is goed nieuws. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de E40 naar Aken bij Luik een half uur. Dat komt door werken.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene. Goed gezind.
2: Vanessa van Hoven.

zo jammer voor al die mensen die nooit naar muziek luisteren. Die vinden dus nooit eens troost in een lied. Die kunnen misschien in therapie gaan bij Lilian Saint-Pierre, voor wie muziek even levensnoodzakelijk is als eten en drinken en ademen. Dat is bij Donovan niet anders trouwens. De Schot was als kleine jongen al bezeten van muziek. Van de rock'n'roll van Buddy Holly, de sound van de Beatles. En McCartney en hij zijn nog altijd hele dikke maatjes.

Donovan Sunshine Superman. Superman doet mij denken aan de films over de superheld die tijdens de kantooruren gewoon Clark Kent heet. En dat treft, want dit is het moment dat ik je graag meeneem naar de bioscoop. Heb je Toy Story 5 al gezien? Schijnt zeer de moeite te zijn. De hoofdrol is niet meer voor de sympathieke Woody, de pop die eruit ziet als een cowboy, maar voor zijn vriendinnetje, cowgirl Jessie. Het verhaal is zeer mooi, de animatie onovertroffen en de muziek komt opnieuw van Randy Newman.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met de potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen.

0: naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Radio
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny

0: out. I'm a country boy. Yes!
1: John Denver, toffe peer, goede songwriter en ook echt een country boy. Ida de Nijs is een sympathieke zangeres uit Nederland. Land dat ze al lang verhuilde voor Vlaanderen. In een wereld waarin alles altijd maar sneller lijkt te gaan, herinnert zij ons daaraan dat we soms gewoon even moeten ontsnappen aan de snelheid van het leven en mogen genieten van de vrijheid, liefde en gezellige muziek. Yeah.

samen genieten van het leven, van vrijheid, liefde en van gezellige muziek, zei ik net. Zoals de muziek van Ida de Nijs, Zomer zonder tijd. In 1995 liet Michael Jackson zich van zijn meest politiek geëngageerde kant zien met het liedje They Don't Care About Us. Een aanklacht tegen politiegeweld, tegen racisme. Hij wilde de stem zijn van een hele generatie. I am not the voice. I am the voice of the accused.

0: De King maakte een vuist en ook dat werd uiteraard een hit. They Don't Care About Us. Half zes en 150 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartier op de E313 bij Hasselt, ook al door een ongeval links. Verder nergens meer dan 10 minuten. Naar Gent 20 minuten op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En op de E40 naar Aken bij Luik 40 minuten door Werken.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Goed gezind.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

dit is filmmuziek. Van de Blueberry Hillbillies, groepje van Jan Leijers voor de film Blueberry Hill uiteraard. Film van Robbe de Hert uit 89. Soundtrack die erg jaren 50 en jaren 60 klinkt. En eigenlijk zo in de jukebox kon naast deze hit van Tommy James en de Shondells.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.

Om heel goed gezind van te worden. Miriam Makeba, pata pata. Waar ze pas echt goed gezind waren, dat was gisteren in Parijs. Céline Dion is daar, waar ze tussen 12 september en 17 oktober een hele reeks concerten gaat geven. En gisteravond wandelde ze zomaar de lobby van haar hotel uit om te wuiven naar de fans, die dan maar in pure extase haar lied Pour que tu m'aimes encore begonnen te zingen. Op een meter of drie van hun grote idool. Complete verrassing, maar een gouden moment natuurlijk. Zo eentje dat normaal gereserveerd is voor je mooiste dromen.

Wat een song, wat een orkest. Don't let the sun go down on me. Elton John zonder George Michael. Mocht dit liedje de Radio BNN 500 van de jaren 70 halen volgende week, wat ik toch ergens wel verwacht, zal het ook zonder George zijn. Die kwam er pas 17 jaar later bij.

Liefde is een spel volgens Wayne Fontana en de Mindbenders. Een kaartspel volgens Lisa Delbo. Alleszins niks om heel serieus te nemen. Wim Soutaar beleeft een bromance met Jeremy Vreeling. Of ze samen aan Ierse dans doen, geen idee. Maar dit liedje maakt de Michael Flatley wakker in elk van ons.

ik zeg net, herinnering doet mij denken aan Michael Flatley's Lord of the Dance. Maar ook aan Fairy Tale, dat liedje waarmee Alexander Rybak ooit het Eurovisie Songfestival won. Komt natuurlijk door die violen. En nu die violen toch hier zijn, mogen ze Nat King Cole begeleiden voor een magnifieke song van Irving Berlin. Op een swingende avond.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een kotstudent kost nu al 18.000 euro per jaar en in Antwerpen is een nieuwe gevangenis klaar. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker 18.200 euro. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Hogeschool Thomas More. En voor een student die pendelt gaat het jaarlijks om 11.800 euro. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft toegenomen. En de Gezinsbond merkt dat steeds meer gezinnen met kinderen in het hoger onderwijs financieel in de problemen komen, zegt directeur Katrien Beusaert.
1: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
0: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis klaar. Er volgt nu eerst een proefperiode en in november komen de eerste gevangenen normaal aan. Op termijn moeten er 500 mensen kunnen worden opgesloten, maar dat zal nog niet voor meteen zijn, want er is nog veel te weinig personeel. Directeur Ann Janssens weet nog niet wanneer de gevangenis op volle kracht zal werken.
2: Ik kan daar op dit moment geen termijn op plakken. Dat zal echt van de wervingen afhangen, maar we zetten daar volop op in. Jobbeurzen, heel veel jobdagen, heel veel selectiedagen en dan elke avond een kaarsje branden dat hier zo snel mogelijk volledig open kan, hè.
0: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis in Antwerpen zo zou kunnen sluiten, want die voldoet niet meer aan de huidige normen. Maar door de overbevolking in de gevangenissen zal ook die nog een hele tijd blijven. Verschillende natuurorganisaties die hebben actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Ze vinden het niet kunnen dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan 8 miljoen euro aan subsidies die de organisaties vanaf januari zouden krijgen. Die onzekerheid is onhoudbaar, zegt Laure de Vroei van Bosplus.
3: Wij hebben allemaal heel hard gewerkt aan een dossier dat uitlegt hoe wij de komende 5 jaar willen aanpakken. Die nieuwe periode die staat voor de deur. Wij willen in 2027 op een goede manier kunnen starten. En daarvoor hebben wij nu die duidelijkheid nodig. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn, qua personeel, qua projecten. We snappen dat het een moeilijke budgettaire context is. Maar de urgentie van onze thematiek is zo hoog dat wij hopen dat wij gewoon kunnen verder doen. En eigenlijk nog beter doen, nog meer doen dan wat we nu al doen.
0: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. En ook de Chinese autoriteiten hebben het aantal doden aan hun kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist. Daarbij zijn ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales die nog altijd vastzitten in tunnels. Volgens Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog altijd in leven is. De lokale reddingsteams krijgen hulp van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In een massasprint trok zijn ploegmaat Wout van Aert de sprint aan. En Brennan maakte het sterk af en won voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas die blijft daar leider. Blijf bewolkt vanavond met lokaal wat lichte regen en temperaturen tot 17 graden vannacht. Ook morgen nog veel wolken, hier en daar wat regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag een beetje hetzelfde weer. Het weekend belooft droger en zonniger weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op Pearl.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97. Dat betaal je via de energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. Tijdens de derde hittegolf in ons land, tussen 28 juli en 16 augustus, zijn er 365 Belgen meer gestorven dan normaal in die periode van het jaar. Dat zegt Gezondheidsinstituut Cienzano. Dat betekent dat er een oversterfte was van 7%. Tijdens de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli, was de oversterfte nog bijna 50%. Toen stierven er ruim 2000 Belgen meer dan normaal. Rond deze tijd begint het 83ste filmfestival van Venetië. Wat we daar mogen verwachten, vertelt filmjournalist Lieven van Geels ter plaatse.
1: Op de rode loper filmsterren natuurlijk. Vandaag onder andere George Clooney en Guy Pearce, die de rol van mediamagnaat Rupert Murdoch speelt in de openingsfilm van vanavond, Inc., over de oprichting van de Britse tabloidkrant The Sun. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn minder celebrities dan de vorige jaren. Net als in Cannes is Hollywood amper vertegenwoordigd hier in Venetië. De grote studios durven hun films blijkbaar niet meer te verbranden op de Europese festivals. Slechts 2 van de 21 competitiefilms zijn geregisseerd door vrouwen en dat stuit op kritiek. En tot slot zijn er ook geen Belgische films geselecteerd dit jaar. En toch belooft het hier weer een groot filmfeest te worden, met als bekroning de Gouden Leeuw voor beste film volgende week zaterdag.
0: En in de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Brennan won voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. Hij is onder de indruk van de ploeg van Brennan, die perfect werd aangetrokken door Wout van Aert.
2: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
0: En de Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het weer vanavond is het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen vannacht tot 17 graden. Ook morgen veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wordt het droger met enkele opklaringen bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het Veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Oazel won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio BNN.
1: De tijd van je leven.
0: VRT Radio BNN.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van Brussel, Philippe Clozen, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Clozen, en hij wijst naar premier De Wever.
1: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
0: In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en de Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Tijdens de 3 hittegolven afgelopen zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een flinke oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste zogenaamde hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. Toen waren er ruim 2000 overlijdens meer dan normaal, een oversterfte van bijna 50%. Sport in de hoogste voetbalklasse spelen Sint-Truiden en Union tegen elkaar. Dat is een inhaalwedstrijd. Peter van den Bent, zowat een half uur gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
2: Wel, de voorsprong staat op het bord voor Union. 31 minuten, 0-1 de voorsprong. Patrice, hij heeft gescoord. En dat is de enige bal die we genoteerd hebben tussen de palen. In een wedstrijd die min of meer in evenwicht is dan de ene dan de andere ploeg. Die een beetje het commando voert, maar een absoluut groot gebrek aan doelgevaar. 1 keer nog een dreiging van de kant van Union met diezelfde Patrice. Maar die trapte dan in het zijnet. En dan dus, na een mooie combinatie, een mooie trap laag in de verstoek. En Union dus op voorsprong hier op Staaien in het slotkwartier van de eerste helft. De voorsprong voor de Brusselaars 0-1.
0: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Oasjel speelt thuis de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Net na de rust staat het 0-1 voor de Polen. Oasjel won de heenwedstrijd met 1-4. De vrouwen van Anderlecht verloren vanavond met 3-1 van Feyenoord en zijn Europees uitgeschakeld. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag droger met enkele opklaringen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: huis en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

0: RT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Clozen, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Clozen. Hij kijkt naar premier De Wever.
1: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alle doen.
0: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta. En het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop, Ceuta is niet te koop. Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta. Porque esta fuerza es imparable. Esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: Viva nuestro sanitario! Viva todos los servidores públicos!
0: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaije. Eerste helft die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Grote kans Zeneli, maar het was maar uitstel. Want McAllister duwde een vrije trap van Zeneli binnen. En Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht. En een 10 op 12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen. 0-3 op Staaije.
0: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverde Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny. Sosnowiec werd 2-1. Hermien van Beveren.
5: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting. En na de 1-4 zege in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League, waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen. Maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim €500.000 op.
0: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers weer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: nieuws met Brecht Schaprechts. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
1: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd, sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
2: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
1: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook het mate klein voor de vicekampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice Mbiondic en tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffi. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
0: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
4: Ik heb er al een paar zien staan, zo'n Manchester City of een Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn, Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
1: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta. En het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop, Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
2: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
1: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
2: Viva nuestros sanitarios, viva todos los servidores públicos.
0: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al lang op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden om de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. Interzake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
3: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
4: U zegt maar, eigenlijk, bak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
3: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
5: Drie verschillende doelpuntenmakers. Dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens. En nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
0: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
6: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was er woensdag een schietincident waarbij de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst betrokken waren. De geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. Tijdens die operatie kwam het tot een vuurgevecht met leden van de militaire inlichtingendienst. Beide diensten beschuldigen elkaar van het vuur eerst geopend te hebben. President Zelensky noemde het voorval schandalig en beval een grondig onderzoek. Volgens Oekraïnse media is een topman van de geheime dienst ook al ontslagen. Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
1: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger, and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
2: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Het weer dan nog. Het is meestal bewolkt vannacht. Kans op wat lichte regen ook. En minimaal rond 17 graden. Overdag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer. Met hier naar wat motregen. Tegen de avond wordt het allemaal droger. En we halen maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.